te estremecía y un foto volmaak. Verras que dier die massa se alleen denkend en knaand ongepas. Sou dit hy wees wat die wereld een dag laat herontwaak. Wakker klaar.

and for now, for now, your hempen postiert and your haren for Olaf's for coming to speak. Your mensen vervloed en is letels gekryg en een lange gegooid en dus het alles voor altijd verwijt.

0: South Africa, is your home or business ready for reliable power? If FMC brings you top-tier solar, electrical, and air conditioning solutions all in one place, cut your energy cost, boost your efficiency, power your world the smart way. Call Jean 060-494-7075 for your free personalized quote. FFMC, powering your tomorrow, today.
1: So, almal wat vanaand ingeskakel het, jy is my vier op die water en ek sluit hierdie heerlijke aand af. Ek het nou al klaar na gesê, maar ek moet het my ongelukkig weer vir jou sê, goeienag en lekker doeks vanaand. Van my kant af, sien jou vrijdag aand met braai en lawaai. Lekker doeks.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: I'm in the mix, it's the one.
2: Hi, ek is Don Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons pret uur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere muziek hier wat jy gaan kry.